0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag 16 juni. En vandaag weer een dag die langzaamaan een beetje warmer begint te worden. Als je namelijk kijkt naar het weekend, dan komt er weer 30 graden aan. Ja, dat is toch altijd fijn, hè? En niet alleen 30 graden trouwens wat er aankomt in het weekend, maar ook de langste dag van het jaar. En daarna wordt alles weer korter. Ja, voor mijn gevoel moet de zomer eigenlijk nog gaan beginnen. Maar toch worden die dagen in de zomer langzaamaan meer wat korter. Maar ja, aan de andere kant, als je straks lekker vakantie hebt, dan slaap je uit en dan merk je er toch niks van in de ochtend, toch? Ja, is ook wel weer waar natuurlijk, ja. Zeg, we gaan vandaag een hele hoop leuke dingen doen. Natuurlijk leuke liedjes draaien, zoals je gewend bent. En natuurlijk ook, belangrijk, prijzen weggeven. Elke week geven we namelijk wat anders weg. En deze week staan we helemaal in het teken van Skoola. Want ja, Skoola is niet de enige die namelijk een heel leuk vakantieboek heeft gemaakt. Er zijn er hartstikke veel die in de winkel liggen. Maar die ene die hier in de studio, die kan je dus gratis winnen. Een heel leuk Skoola vakantieboek. Straks natuurlijk de prijsvraag, maar eerst maar eens even muziek. En we gaan beginnen vandaag met de Sprookjesbosbewoners.

je klaar om op experience te gaan? Het spotten van een vos, dat heb je nooit gedaan. Ga je mee op avontuur door het water?

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hekel! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé? Waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
2: Wat?
3: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
4: Oh nee!
2: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
4: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pestte met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
2: Huh?
4: Zo, dat zal je leren.
2: Tover die staart er weer af.
4: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vratte zwijn.
3: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
3: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
3: Nou ja, zeg.
2: We moeten iets bedenken.
3: We halen een klein duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
5: Dan ga ik naar de toren. Ja.
3: Goed plan?
1: Ja, ja.
3: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
4: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
3: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
4: Goudstukken?
3: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
4: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
3: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
4: Nou, Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
3: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
4: Oh, eerst even mijn bril opzetten. Oh, en dan ga ik mijn goud tellen. Ah, het zijn mijn boterkoekjes. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars. Ik haat jullie. Kom terug, dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren. Boter, koekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
2: Ja, op 1 april.
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

nummer 5 is afgelopen weekend in première gegaan. Ja, je zou het bijna niet denken, want het liedje wat je net hoorde, Ik ben jouw beste vriend, hoort bij Toy Story deel 1. En inmiddels is deel 5 alweer in de bioscoop. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan. Maar ja, dat zou ik niet nu doen, want dan ben je veel te vroeg. Want ik weet niet of de bioscoop namelijk nu al open is. Sterker nog, je moet straks naar school. Dus je kan helemaal niet naar de bioscoop. Nee, dat gaat helemaal niet. Misschien lekker in het weekend natuurlijk. Zeg, wat we wel kunnen doen is natuurlijk alvast leuke liedjes laten horen. Terwijl je dus bijvoorbeeld bezig bent met omkleden. Of misschien sta je nu druk tanden te poetsen. Of ben je bezig alvast om je boterhammetjes te smeren. Die je straks meeneemt naar school. En dan is dat een mooi moment om eens even de superhit te laten horen. Ja, die hoor je namelijk elke week een andere. En dit liedje, wat de superhit is geworden van deze week, nou, die is wel echt heel erg vaak getipt. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, oh, maar ik heb eigenlijk ook nog wel een goed idee voor een superhit. Nou ja, dan kan het niet deze week, maar wel volgende week. Want elke week hebben we natuurlijk een nieuw liedje wat we als het ware extra in het zonnetje zetten. En deze week, nou, dan hebben we zelfs rekening gehouden met het zonnetje. Want deze week is het K3 en dat past wel bij die warme temperaturen die eraan komen.

0: eerst lekker zomerse temperaturen van K3 en daarna de regen van Kinderen voor Kinderen. Nou, laten we hopen dat die regen deze week toch niet meer komt, want die hebben we vorige week al hartstikke veel gehad. En die zomer van K3, waar ze net over zongen, ja, die heb ik toch eigenlijk wel wat liever, hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Zeker nu de zomer officieel gaat beginnen natuurlijk op zondag 21 juni. Maar zover is het nog niet. Dus vandaag nog even een paar dagen terug. En dat gaan we natuurlijk wel vaker doen, hè. Terug in de tijd doen we ook natuurlijk met de platenkast. Deze week staat er een artiest in het zonnetje die echt al super lang geleden bekend was. Helaas leeft hij niet meer, maar gelukkig kunnen we de muziek natuurlijk nog wel laten horen. En over wie heb ik het dan? Nou, ik heb het over Elvis Presley. En Elvis Presley was een hele grote artiest uit Amerika. Sterker nog, hij was in dezelfde tijd bekend als de Beatles. Moet je nagaan, wat Elvis Presley maakte in Amerika klonk heel anders dan wat ze in Engeland maakten met de Beatles. Maar dat was dus in dezelfde tijd. Ja, en toen hadden ze nog geen internet, dus het duurde even van elkaar voordat ze wisten dat ze überhaupt bestonden. We gaan terug naar een liedje wat gemaakt is in 1961. En het leuke is, dit is een liedje wat getipt is door een mama, maar wat eigenlijk weer gedraaid wordt voor haar moeder. Oftewel in dit geval voor oma. Want ik heb namelijk een tip gekregen van mama Felice. En mama zegt, ja, mijn moeder, oftewel oma in dit geval, die was hartstikke fan van het liedje Can't Help Falling in Love. Dat draaide ze elk jaar op de trouwdag. En dan ging ze samen met opa ging ze daar dan een dansje op doen. En ze zegt, dat zag er zo mooi uit. Helaas leefde oma niet meer. Maar ze zei, ik vind dat een hele mooie herinnering om daar toch dan nog eventjes naar terug te gaan. Nou, mama Felice vinden wij ook een goed idee. Want ja, het is inderdaad wel een heel lief, schattig liedje van Elvis Presley. Can't Help Falling in Love, nu uit de platenkast.

Het is nog hartstikke vroeg, maar toch werd hij al aangevraagd. Sammy wilde heel graag dit liedje horen. Echte liefde is te koop. Want hij vindt het super cool dat hij bijna exact dezelfde naam heeft als Samuel Welte. Ja, Sammy, Samuel, ja, ik snap hem wel hoor. Misschien dat Samuel vroeger ook wel eens Sammy is genoemd. Zou me niks verbazen. Zeg, we kunnen natuurlijk nog lekker lang blijven kletsen over muziek, maar... misschien heb je al gekeken naar de klok. Het is de hoogste tijd om die prijsvraag te gaan spelen. Want deze week maak je namelijk kans op een vakantieboek van Skoola. Hartstikke leuk, met allemaal leuke dingetjes erin. Quizzen, kleurplaten, spelletjes, verhaaltjes. Allemaal wat je mee kan nemen naar de vakantie. Of je nou ergens naartoe gaat of niet in de zomervakantie. Hoe eerder je dat boek in huis hebt, hoe beter natuurlijk. Dan ben je goed voorbereid. Nou... let op, we gaan met z'n allen naar de prijsvraag. Daar komt ie. Het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Met vandaag dus als prijs het vakantieboek van Skoola. Nou, let op. Gisteren hadden we al een rekenvraag, vandaag ook weer. Kan je verklappen? Nou, ik heb hem vandaag ietsje makkelijker gemaakt. Ja. Dus ik denk dat dit echt wel te doen moet zijn. Gisteren hadden we al een winnaar. Hopelijk vandaag natuurlijk straks weer eentje. En we zijn op zoek naar het antwoord op de prijsvraag. Let op, daar komt-ie. Hoeveel is 3 keer 3? Dus nog een keer. Hoeveel is 3 keer 3? Als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Daar zie je namelijk ook meteen de voorkant van het boek staan. Hartstikke handig. Dus, weet jij het goede antwoord op de prijsvraag? Hoeveel is 3 keer 3? Stuur dat dan in. En wie weet dat we jou over een uurtje aan de telefoon hebben.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, als je de haan hebt gehoord, dan weet je dat wij er ook bij zijn. Ik ben Arnoud en dit is Mayoni.
0: Ja, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer dinsdag. Dat betekent, als het goed is, de tweede schooldag van de week.
2: Ja, als het goed is wel. Tenzij je natuurlijk gisteren een studiedag had. Hè, dat gebeurt wel eens.
0: Nou ja, en niet alleen studiedagen. Maar ook voor heel veel kinderen die in groep 8 zitten... begint het nu ook langzaamaan een aftelronde te worden. Want... ja, ik heb vorige week maar liefst 2 verschillende luisteraars gehad... die allebei op kamp waren, maar die zaten niet bij elkaar in de klas. Sterker nog, die woonden niet eens bij elkaar in de buurt. En toch hadden ze allebei vorige week groep 8 kamp.
2: Oh ja, schoolkamp. Ja, ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Een beetje als afsluiting van het schooljaar, maar ja. Ook van de school natuurlijk. Want je gaat naar een andere school toe.
0: Ja, hartstikke leuk natuurlijk dat je dat nog even zo in die laatste paar weken doet. En vaak is het ook zo dat sommige kinderen die dan bijvoorbeeld in groep 8 zitten... dan bijvoorbeeld net 1 of 2 dagen eerder vrij zijn dan de rest.
2: Ja, dat snap ik. Hey, aanstaande zaterdag, dan is het 21... Nee, sorry.
0: Sorry, zondag.
2: Zondag? Nee, ja. Zaterdag. Zaterdag is 20 juni.
0: Ja, klopt.
2: Ja, nee, zaterdag 20 juni. Dan speelt het Nederlands elftal weer. Mm-hmm. 7:00 s'avonds, zaterdagavond. Nou, dat is beter kan eigenlijk niet.
0: Ja. Maar wel tegen de moeilijkste tegenstander volgens mij.
2: Nou ja, tegen Zweden. Die zijn wel in goede vorm. Ja. En die hebben al gewonnen. Dus ja, ze moeten wel nu gaan winnen. Want anders dan wordt het wel lastig. Maar gisteravond heb ik toch weer aandachtig zitten kijken... naar een andere leuke wedstrijd. Die was om 7:00. Spanje tegen de Kaapverdische eilanden. Nou, dat is ook een heel klein land. Die voor het eerst meededen aan dit WK.
0: Aha.
2: En Spanje is de topfavoriet. En wat denk je dat de uitslag was? 0-0.
0: Nou, dat vind ik knap van Kaapverdië. Ja,
2: ja, die gingen het veld af alsof ze de kampioen van het wereldkampioenschap waren gewonnen. Hadden gewonnen al. Maar die deden het fantastisch. Dus ook Spanje had het best zwaar.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: Let's go. Dit liedje hoor je nu extra vaak tijdens het voetballen. Want ja, Shakira heeft het niet voor niks gemaakt natuurlijk. Hè. En als Shakira een hit maakt voor het voetballen, nou, dan wordt het vaak wel een hit die over 10 jaar nog besproken wordt.
1: Nou, en zij komt natuurlijk ook uit Mexico, toch? Of niet? Komt ze uit Colombia?
0: Arnoud, nee, zij komt uit Colombia.
1: Colombia, ja, Colombia. Nou, dat ligt in de buurt.
0: Ja,
1: nou goed,
0: het is net zoals dat iemand tegen jou zou zeggen, kom jij uit België? Dat ligt ook in de buurt, maar is toch niet hetzelfde?
1: Nee, dat is op zich ook wel weer waar. Nou, goed, maar ze maakt leuke liedjes, hebben we het gisteren ook al even over gehad. Shakira dus en Dai Dai, echt een liedje wat past bij dit WK voetbal.
2: Goedemorgen DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, we gaan vandaag een lekker ontbijttip maken met iets waarvan ik weet dat er veel kinderen het niet lekker vinden. Sterker nog, er zitten 2 dingen in die kinderen niet lekker vinden, bedenk ik me nou net. Ik dacht dat er maar 1 in zat. Dat heeft namelijk onder andere alles te maken met de champignons en met spinazie. Nou,
1: wacht even, champignons en spinazie. Nou, ik vind het super lekker, lijkt me een lekkere combinatie, maar jij bent niet van de champignons.
0: Nee, maar ik heb wel geleerd, af en toe moet je natuurlijk ook een tip geven op de radio van iets wat je misschien wat minder lekker vindt. Omdat er natuurlijk ook mensen zitten te luisteren die dat wel heel lekker vinden. Dat heb jij ook. Jij zegt net, ik vind dat wel lekker.
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd wat we gaan maken, Mayoni.
0: En trouwens, champignons zijn hartstikke gezond. Je zou het eigenlijk meer moeten eten. Alleen, nou ja, ik heb een beetje, dat hebben waarschijnlijk wel meerdere mensen. Ik vind een champignon smaakt gewoon een beetje gek qua textuur. Dat heb je wel eens. Net als mandarijnen vind ik ook 3 keer niks. Nou goed.
1: Ja, dat is zo, dat is zo. Nou goed, let's go.
0: We gaan natuurlijk meer gebruiken dan alleen maar champignons en spinazie. Want dan zou het wel een beetje heel weinig worden in de ochtend. We gaan namelijk maken een lekker een roereitje. Alleen dat roereitje gaan we dus een beetje anders maken. Omdat normaal gesproken een roereitje heeft alleen, nou ja, eerst een beetje in een kommetje even het eitje doen. Dan een klein beetje melk erbij. Goed door elkaar husselen. Peper en zout. Gaat hij in de pan en klaar. Dan hebben we dus nu de lange versie. Maar je zou hem eigenlijk wel een beetje de versie van in het bos kunnen noemen. Want paddenstoelen, dan moet je wel de goede nemen. Want champignons die kun je eten. Maar er zijn een hele hoop paddenstoelen in het bos die je niet kan eten. Die kan je daar natuurlijk vinden. Spinazie geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat kan je gewoon heel makkelijk in je tuin kweken, die losse blaadjes. Dus je gaat als eerste even de champignons snijden. En die ga je in de pan bakken. Maar dat ga je doen met een beetje sojasaus. En dat is natuurlijk ook al een beetje zout. Dan gaat die keuken heel erg lekker ruiken. En als dan de champignonnetjes goed gebakken zijn, dan pas ga je het eitje erbij doen. Waardoor dat eitje ook een beetje de kleur krijgt van de sojasaus die dus nog in de pan zit. Daarom is het trouwens belangrijk dat je niet bij het eimengseltje ook nog zout doet. Want anders dan heb je wel heel veel zout in de ochtend. En dan heb je de rest van de dag nog hartstikke dorst. Nou, en als dat gebakken eitje ook goed door elkaar gehusteld is, hè, dat je zo'n mooi rul eitje krijgt, dat die allemaal uit losse stukjes bestaat, dan pas doe je de spinazie erbij. Want die hoeft eigenlijk maar heel kort. Want spinazie kan je natuurlijk rauw eten als blaadjes sla. Maar je kan het ook warm eten. En dan worden het meer van die groene sliertjes. En dan moeten ze er ook weer niet te lang in zitten. Want anders dan, nou ja, het is dat een blaadje spinazie niet helemaal kan verdampen, maar wel bijna. Want als je een hele grote hand spinazie in je pan doet, nou, daar blijft niet heel veel meer van over.
1: Nee, ik heb dat wel eens te lang doorgebakken in een soort wokpan. Dan denk je, nou, het was een hele bos, maar dan is er opeens niks meer over.
0: Nou ja, bijna niks meer. Maar dit is dus wel een hele lekkere ontbijttip. Want ja, kijk, een gebakken eitje hebben vaak wel mensen wel vaker als ontbijt. Maar gebakken eitje met sojasaus, dat hoor je dan weer wat minder. En op deze manier heb je dus ook meteen al een beetje groente gehad. Want de champignon en de spinazie zitten erin. En daardoor maakt het nog lekkerder. En heb je waarschijnlijk ook meteen een versie gehad die je nog nooit eerder hebt geprobeerd. Dat is ook altijd leuk.
1: Oh, kijk eens even aan. Nou, super lekker. En ik vind het lekker en gezond. Mm. Je hebt een hoop vitamintjes binnen. En het voordeel is dan heb je ook de rest van de ochtend niet zoveel trek meer. Oh.

0: Sabella met Conte, haar allernieuwste liedje op Hallo Kids Radio.
1: Ja, Mayoni, we hebben het er wel vaak over gehad. Wij zijn allebei linkshandig.
0: Ja, klopt.
1: En daarmee zijn we een beetje de uitzondering, want de meeste mensen zijn rechtshandig.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat heeft nadelen, heeft ook voordelen. Linkshandige mensen zijn vaak wat creatiever. Maar het is ook soms heel onhandig. Omdat ja, veel dingen zoals schaar en dat soort. Ja, weet je, ja. Het is dan echt vaak voor rechtshandigen gemaakt.
0: We hebben zelfs een speciale schaar hier in de keuken liggen voor linkshandigen. Anders kunnen wij niet knippen.
1: Hè? Ja, anders kunnen we allebei niet knippen. Nee.
0: Nee.
1: Dat is dus bij mensen. Maar, hebben ze nu onderzocht, dit kan ook bij honden het geval zijn. Honden kunnen ook links- of rechtspotig zijn. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar honden hebben ook een voorkeur voor één kant. Ze hebben dit onderzocht in Italië.
0: Ja.
1: En ze hebben daar 43 honden allerlei opdrachtjes laten doen. Ze moesten bijvoorbeeld met een poot een speeltje met voer tegenhouden. Iets lekkers onder een meubel vandaan hengelen of een trap aflopen. En ze keken steeds welke poot gebruikt de hond als eerste. En dan zie je dus inderdaad dat sommige honden rechtspotig zijn. En de minderheid is linkspotig. Dus ja, dat is toch wel opvallend, hè, dat het dus ook bij honden zo is.
0: Ja, nou zit ik alleen wel even na te denken. Kijk, voor mensen heb je dus speciale scharen. En je hebt zelfs met gitaren dat je hem dus om kan draaien. Dat ze een speciale gitaar hebben voor mensen die linkshandig zijn.
1: Ja.
0: Zouden ze dat ook hebben voor hondjes? Want je zei net speciale speeltjes waar snoepjes in zitten. Dat je bijvoorbeeld alleen maar een versie hebt waar je met je linkerpoot bij kan.
1: Ja, dat zou wel grappig zijn inderdaad. Dat zover zijn ze nog niet. Mm-hmm. En of dit nou ook bij katten bijvoorbeeld is. Dat zou ik toch wel heel leuk vinden om te weten. Ja, dat hebben ze nog niet onderzocht.
0: Ja, maar goed, er is nog zat tijd. Ik bedoel, ze moesten eerst even weten of dit onderzoek werkt. En nu het werkt, zouden ze het eigenlijk bij alle huisdieren kunnen doen. Want ik bedoel, paarden zou ik ook wel willen weten hoe dat werkt.
1: Nou, leuk om thuis even te testen. Als je een hond hebt tenminste. Is hij nou linkspotig of rechtspotig?
2: Hoi!

0: Ja, blijft een leuke versie, hè? Een versie niet alleen met het origineel, met Van de Bahamen, Who Let the Dogs Out, maar natuurlijk ook met een aantal luisteraars, want er waren allemaal verschillende hondjes te horen.
1: Ja, ik kon ze niet meer allemaal herkennen. Ik weet ook niet hoe ze heten, maar inderdaad, ze waren erbij.
0: Ja.
1: Het is bijna 7:30. Zometeen gaan we natuurlijk zingen voor de jarigen, maar eerst...
2: Kids Radio.
1: Is het tijd voor de Go Kids tip van de dag. Go Kids, daar vind je de leukste uitjes. En we zitten deze hele week in de provincie Noord-Brabant. En ik dacht, nou weet je wat, we gaan eens even een kijkje nemen in Eindhoven.
0: Oh.
1: Want ja, misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook nog helemaal niet. Daar heb je namelijk het prehistorisch dorp.
0: Oh, even een duik in de geschiedenis.
1: Ja, nou dat is inderdaad helemaal wat je zegt inderdaad. De prehistorie, ja, hoe lang is dat geleden? Nou, heel lang geleden. Het is een kindvriendelijk museum. Ja,
0: kijk.
1: Anders gaan we het ook niet vertellen natuurlijk.
0: Nee.
1: In Eindhoven dus, een openluchtmuseum waar elk jaar zo'n 15.000 mensen op bezoek komen.
0: Oh.
1: Nou, wat kun je daar doen? Archeologische reconstructies en levende geschiedenis. Nou ja, kortom, zoals jij al zei, een duik in de geschiedenis. Ja, wat zie je daar verder? Het dagelijks leven van heel vroeger, de prehistorie, tot aan de late middeleeuwen. En ze hebben veel kinderactiviteit. Dus het is leuk. En het is leerzaam.
0: Hey, dat is altijd handig natuurlijk.
1: Ja, en voor papa en mama is het natuurlijk ook leuk.
0: Ja, absoluut. Ja, want laten we eerlijk wezen. Er is natuurlijk hartstikke veel gevonden over de tijd van toen. En op die manier kun je het veel beter een beetje ervaren dan als je er alleen maar over leest in je boek op school.
1: Ja, dat is zo. Ben jij er wel eens geweest? Of,
0: nee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Oké, nee, ik ook nog niet. Maar ik kan wel op een lijstje staan. Het prehistorisch dorp dus in Eindhoven. En alle informatie vind je op natuurlijk de website gokids.nl. Daar vind je het wel met de leukste uitjes. Deze week dus Noord-Brabant. En er komen er nog veel meer.

0: want jij had het over een kleine geschiedenisles. Dus ik was even gaan zoeken. Heeft Kinderen voor Kinderen daar muziek over gemaakt? Maar natuurlijk, ja joh, die hebben overal muziek over gemaakt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, en van die geschiedenisles gaan we door naar het hier en nu. Want het is vandaag 16 juni. Dus dat betekent, ben jij vandaag een jaartje ouder geworden? Zet die radio dan lekker hard, want dan gaan we speciaal voor jou zingen. En natuurlijk niet alleen voor jou, maar voor iedereen die jarig is vandaag. Hè? Gisteren hadden we bijvoorbeeld van jarige papa gezongen.
2: Nou, inderdaad. Weet je wie er vandaag trouwens jarig is? Oh. Bekend iemand. Oh. Jordi van Loon.
0: Wat je help even?
2: Nou, Jordi van Loon was een kinderster van Verliefdheid is een toverbal in meer dan 1000 smaken.
0: Wat doet die meneer eigenlijk tegenwoordig? Want ik bedoel, inmiddels is hij een stukje ouder.
2: Hij is inmiddels 33. Nou, van harte gefeliciteerd, Jordi van Loon. En we gaan even opzoeken wat hij tegenwoordig doet.
0: Ja, is toch ook wel weer leuk, hè? Want er zijn ook een hele hoop zangers en zangeressen die dan ooit bekend zijn geweest en dan later uiteindelijk heel wat anders doen. Zo heb je bijvoorbeeld, heel bekend voorbeeld. De hoofdrolspeler van Oliver Twist heeft nu een sterrenrestaurant. Ja, is toch even net wat anders natuurlijk dan acteur zijn.
2: Ja, dat is helemaal waar. Nou goed, dat is leuk om even te weten. Maar we hebben ook een jarige op onze kalender staan.
0: Ja, die willen we eens even gaan bellen. Maar we hebben te horen gekregen van mama dat de jarige op al in de taxi zit. Dus even kijken of ze wel verbinding hebben in een taxi.
2: Oh, leuk. Gaan we met de taxi bellen.
0: Ja, nee, we gaan met de jarige bellen, Arnoud, natuurlijk.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar die zit dan in de taxi.
3: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Oh, hallo
0: Arnoud en
2: Mayoni.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Zeg, is dit Elise aan de andere kant?
3: Ja.
0: Ja, zeg Elise, klopt het dat ik het goed heb gehoord van mama, dat jij nou al in de taxi zit?
3: Ja.
0: Ah, en hoeveel mensen zitten er nog meer bij jou in de taxi?
3: Vier.
0: Oh, kijk eens aan. Oh, dan kunnen ze straks mooi meezingen natuurlijk. Maar dat gaan we nog niet doen. Want Elise, jij was dan al extra vroeg opgehaald. Want ja, dat is natuurlijk wat een taxi doet, hè, dat je straks naar school brengt. Heb je dan nog wel tijd gehad om cadeautjes uit te pakken vanochtend?
3: Dat had ik zondag al gedaan.
0: Oh, dat heb je al gedaan. Aha. En Elise, wat heb je toen gekregen voor je verjaardag?
3: Schilderspullen.
0: Oh, ja.
3: Squishy.
0: Oh, altijd leuk. Ja. Mag je niet meenemen naar school, denk ik, van mama, of wel?
3: Nee.
0: Ja, dacht ik ook al. Maar ja, aan de andere kant, dan zullen waarschijnlijk heel veel kinderen heel erg jaloers zijn op jouw squishy. En dan ben je hem zo kwijt.
3: Ja.
0: Ja, dat is ook wel weer zo, zeg. En wat heb je nog meer gehad?
3: Ik heb bioscoopkaartjes gekregen.
0: Oh, ook leuk. Heb je al bedacht welke film je dan wil zien met die kaartjes?
3: Adventures Doomsday.
0: Oh, zo. Ja, dat is al wel een beetje een film voor wat oudere kinderen. Ja, Elise, ik heb hem ook op mijn lijstje staan, hoor. Maar we moeten wel nog even wachten, toch?
3: Ja.
0: Ja, maar ik vind het wel slim. Heb je alvast de kaartjes geregeld op je verjaardag dat je daar gratis naartoe kan? Ook hartstikke leuk om te krijgen. Zeg, Elise, maar je zit nu in de taxi. Heb je dan ook een tractatie bij?
3: Nee.
0: Oh. Komt die nog?
3: Ik denk het niet, want we mogen niet eten in de taxi.
0: Oh, nee. Tuurlijk. Ja, dat is logisch. Oh, ja, dat was ik natuurlijk helemaal vergeten. Ja, dat kan helemaal niet in de taxi. Nee, nou ja, dan heb je in ieder geval al heel veel leuke cadeautjes gehad op je verjaardag. Vandaag natuurlijk nog even lekker jarig zijn als je naar school gaat. Zeg maar, Elise, wat denk je daarvan? Zou iedereen in de taxi ook kunnen zingen voor jouw verjaardag, denk je? Zouden ze dat kunnen?
3: Geen idee.
0: Zullen we dat eens even gaan proberen? Want iedereen kent natuurlijk de tekst van Lang Zal Ze Leven. Jij bent vandaag een jaartje ouder geworden. Maar gaan we de muziek namelijk aanzetten, zodat iedereen weet dat jij vandaag 13 bent geworden. Oké, let op, hè. Komt-ie, hè?

0: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En natuurlijk Elise aan de telefoon. Elise, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En natuurlijk ook met je schooldag. Elise, hoe lang moet je nog in de taxi zitten?
2: Ongeveer een half uur.
1: Een half uurtje. Oh, nou die tijd die gaat zo voorbij. Gewoon lekker muziek aan hebben staan. En dan voor je dat weet ben je op school. Elise, heel veel plezier vandaag met je verjaardag. En tot de volgende keer op de radio.

0: lekker stevig liedje van Miles Smit op Hallo Kids Radio. Zeg, dat is eigenlijk alleen maar handig, hè, Arlet, dat we even stevige muziek hebben gedraaid. Want dan weten we zeker dat iedereen wakker is voor die herhaling van de prijsvraag.
1: Ja, dat is waar. Ik heb trouwens even opgezocht wat Jordi van Loon tegenwoordig doet. Nou, hij is dit jaar begonnen met een nieuwe band, namelijk Jordi en de Lone Rangers.
0: Oh, hij maakt nog steeds muziek. Ja, dat zal een beetje ander soort genre zijn, denk ik, dan de toverbal.
1: Ja, dat zal niet. Dus ik ga vandaag eens even luisteren wat hij allemaal maakt. Maar goed, het is inderdaad tijd voor de prijsvraag van deze dinsdagochtend. En wat kunnen we winnen?
0: Nou, ik heb hem in mijn handen. Een heel erg leuk Scoola vakantieboek. Met allemaal verschillende leuke puzzels erin. Met spelletjes, met kleurplaten, quizzen. Een heel leuk boek wat je straks natuurlijk heel handig kan gaan gebruiken. Als je lekker vakantie hebt. Want hoe eerder je hem binnen hebt, hoe meer het vakantiegevoel natuurlijk ook komt.
1: Ja, dat is waar. Oké, nou, zo'n Scoola boek. Dat kun je dus winnen. En daar moet je wel wat voor doen. Nou, Marjoni heeft weer een rekenvraag bedacht. Ja. En die gaat als volgt. Let goed op.
0: Nou, ik dacht, ik doe hem ietsje makkelijker dan die van gisteren. Want vandaag wil ik graag het goede antwoord weten op de vraag: hoeveel is 3 keer 3? Nou, dus 3 keer 3 is te doen,
1: ik,
0: toch?
1: Ja, ik ga het antwoord niet geven, maar dat moet je thuis doen.
0: Ja, absoluut. Dus weet jij het goede antwoord op de prijsvraag? Hoeveel is 3 keer 3? Stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want ja, Arnoud, zometeen hopen we natuurlijk iemand aan de telefoon te hebben. En dat is al bijna.
1: Dat is waar. En dat prijsvraagformulier vind je op onze website hallokidsradio.nl. Dan ga je even naar dat oranje blokje. Daar staat heel goud win. Nou, dat kan je missen. Daar klik je op. Ik doe het nu even mee. Dan klik je op de ochtendshow, vakantieboek, Scoola. En nou, dan kun je daar je naam in vullen en je telefoonnummer en het goede antwoord. Dus hoeveel is 3 keer 3?

0: Dit liedje komt uit een hele leuke Disney-film, namelijk De Kleine Zeemeermin. En Arend, ik zit even te denken, maar ik heb de film al wel vaker gezien. Er zitten geloof ik ook nog andere liedjes in. Maar als ik nu hardop denk, kan ik er oprecht helemaal geen één noemen. Behalve die je net hoorde.
1: Ja, nee, dit dan wel is slecht. Een hele bekende, ja.
0: Ja, maar goed, misschien dat we dat een keertje voor in de platenkast moeten doen. Dat we dan een keer allemaal leuke liedjes uit bijvoorbeeld bekende Disney-films in het zonnetje kunnen gaan zetten. Die het dan dus bijvoorbeeld, nou ja, net zoals bij deze, het eigenlijk dan net niet gehaald hebben. Want als je aan iemand vraagt, nou, Kleine Zeemeermin, noem eens een liedje. Dan gaan ze allemaal dit liedje zeggen. En dan vraag je, ken je er nog een? Dan zullen ze je waarschijnlijk heel moeilijk aankijken. Precies hetzelfde als wat ik nou heb. Dus nou, het is nog wel een ideetje voor de platenkast. Maar ja, kan niet deze week, hè?
1: Nee, dat doen we een van de volgende weken dan.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want dat kan niet. We kunnen niet halverwege het thema ineens omwisselen. Want dan hebben we straks een hele hoop boze papa's, mama's en opa's en oma's die allemaal al tips hadden ingestuurd.
1: Ja, nou zeker. We zitten ver terug in de tijd. Elvis Presley, een van de bekendste pop- en rocksterren aller tijden.
0: Ja.
1: Hij is niet heel oud geworden, maar dan moet je nagaan dat hij dan toch nog zoveel invloed heeft. Dat alle liedjes, zeg maar, die toen gemaakt heeft. We hadden gisteren die Jailhouse Rock. Nou ja, als je dat aanzet, dan kun je gewoon niet stil blijven staan. Dat is ook knap, hè? 60 jaar later.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja. Nou ja, ik zeg 60 jaar later. Het liedje wat we nu gaan draaien is ook precies 70 jaar oud al.
0: Zo, dat is helemaal oud.
1: Het komt uit 1956. Nou, dat is precies 70 jaar geleden. En zover ik heb kunnen terugvinden, is dit ook het allereerste liedje wat hij heeft opgenomen.
0: Ah, ja, maar ja, dan is het natuurlijk als artiest heel moeilijk, hè? Want dan ga je allemaal liedjes bedenken en denk je, ja, oké, maar welke ga ik dan nu als eerste aan het publiek laten horen? Want ja, wat nou als je de verkeerde uitkiest? Dan breek je misschien helemaal niet door.
1: Nee, dat is waar. In het begin was hij natuurlijk nog lang niet zo populair als een paar hits later.
0: Ja.
1: Dit liedje was een van zijn allereerste. 70 jaar geleden dus opgenomen. Don't be cruel. Dus dat betekent eigenlijk, ja, wees niet gemeen. En Elvis die gaat nu zingen op Hallo Kids Radio.

0: Maar ik krijg al best wel veel luisteraars binnen met het verkeerde antwoord. Die zeggen allemaal 6. Maar jongens, dat is niet het goede antwoord. Want ik denk dat iedereen het per ongeluk verkeerd gehoord heeft. Want Arnoud, de prijsvraag is...
1: Ja, nee, de prijsvraag is 3 keer 3 of 3 maal 3.
0: Ja,
1: dus dat is niet 3 plus 3.
0: Nee. Dus hoeveel is de tafel van 3 keer 3? Dus heb je nou per ongeluk antwoord 6 ingevuld? Geen probleem. Daarom dacht ik, hey, het gebeurt heel vaak. Misschien hadden wij per ongeluk een foutje gemaakt. Dus nog even 1 keer heel snel. Hoeveel is 3 keer 3? Als je nog even heel snel meedoet via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via het prijsvraagformulier, dan kan het zomaar zijn dat we je zo gaan bellen. Want Arnoud, nog 1 liedje dan, hè? Kan wel.
1: Ja, nog 1 liedje. En dan even kijken of er nog wat binnenkomt.
0: Ja, oké, jongens. Dus nog 1 keer 3 keer 3. Wat is daar het antwoord op?

0: K3 met liefde, love, amour. Nog even terugkomen, Arnoud, op dat verhaal van de kleine zeemermin. Ik heb een berichtje binnengekregen van mama Esmeralda. De mama van Fien. En die zit ook lekker te luisteren. En die zegt, hoi DJ Arnoud en DJ Mayoni. Jullie hadden het net over de liedjes van de kleine zeemermin. Maar ze zegt, nou, er zit nog een heel ander mooi liedje in die film. En dat heet Dit is mijn wens. Ik moet eerlijk toegeven, er ging geen lampje branden. Maar jij hebt het even snel opgezocht, hè Arnoud?
1: Nou, ik vind het sowieso fijn dat er mama's zijn die opletten en die ons een beetje helpen. Ik heb hem snel opgezocht, even een klein stukje laten horen.
2: Van dit. Ik kan zien wat hier al ligt. Zoiets is toch een geweldig gezicht. Vind je mij dan niet een kind? Een meisje dat alles heeft. Zoveel gevonden hier in de zee. Als je hier rondkijkt, dan krijg je het idee. Het meisje dat dit heeft vergaard, tja, die heeft alles wel. Al die spulletjes vind ik zo prachtig. Ik bewonder ze iedere keer. Wil je dit met dat? Ik heb er 80. Het maakt niet uit, het heeft geen

0: klinkt wel mooi.
1: Ik wil eens zien waar de mensen zijn.
0: Oh ja, dit is het refrein.
1: Ik wil eens zien hoe die mensen dansen. Zij lopen rond op die... Hoe noem je die? Oh, voeten. Slaan met je staart heeft geen enkele zin. Benen zijn nodig voor springen, dansen. Of als je wandelt op... Hoe heet het ook alweer?

0: Het is mijn wens, nou, net als een mens, bij hem te zijn.
1: Nou, ik hoor dit laatste stukje, nou denk ik ineens, oh, dat is dat liedje. Ja, zo, dat duurde even.
2: Ja, het was lang op. Maar totdat het een beetje dat zinnetje komt, hè, dat is mijn wens. Maar ja, wat een mooi liedje is dit, zeg. Uit de Kleine Zeemermin. Hoe heet de mama ook alweer?
1: Mama Esmeralda, dankjewel voor de tip.
2: Ja, dat vinden we hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Zeg, dan gaan wij ondertussen even de spannende muziek aanzetten. Want we hadden natuurlijk ook nog net een prijsvraag gesteld. En er ging even het een en ander fout. Want een aantal dachten dat we 3+3 hadden gezegd. Was toch niet het geval. We hadden gezegd 3 keer 3. Dus ik ben benieuwd wie oh wie zit er aan de andere kant van de telefoon. Hij gaat inmiddels over. Dus ik ben benieuwd wie oh wie zit er aan de andere kant.
3: Goedendag.
1: Dat is de voicemail.
2: Die ging heel snel op voor.
1: Dat klonk bijna alsof iemand ons uitdrukte. Ja, dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Dat papa en mama denken, we zitten in de auto, we kunnen niet bellen nu.
2: Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, kijk, dit is ook een druk moment. Hè. Het is exact 8:00 dinsdagochtend. En dan gaat er iemand bellen. Dan denk je ook, maar ja.
1: Zal ik nog even één keer?
2: Ja, dat zou ik even één keer proberen.
1: Eén keer.

0: Oh, dit klinkt al beter. Dit klinkt alsof die wel misschien aan de andere kant wordt opgenomen.
1: Goedendag.
0: Ai, ai, ai. Nee, toch nog een keer voicemail. Nee, nou ja, dan moeten we gewoon eventjes straks Arnoud contact hebben met de winnaar of winnares. Want ik ga dan expres nog even nog niet zeggen wie ik probeerde te bellen. Want de prijsvraag. Ja, deze week maak je namelijk kans op een Skoola vakantieboek. Hartstikke leuk natuurlijk om mee te nemen als je op vakantie gaat. Met allemaal puzzels, spelletjes erin, kleurplaten, quizzen en nog veel meer. En wij waren op zoek naar het goede antwoord. Hoeveel is 3 keer 3? Arnoud, wat is het goede antwoord op de vraag? Hoeveel is 3 keer 3?
2: Nou, ik weet de tafel nog. Ik weet nog dat ik hem zat te leren. 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 9.
0: 9! Ja, dat ging toch net bij een aantal luisteraars wat fout. Want we hadden een paar keer het antwoord 6 binnengekregen. Maar gelukkig ook een aantal goede antwoorden. En we hebben een winnaar uitgekozen, namelijk Meike. En Meike is 9 jaar, woont in Delft. Dus Meike, ik hoop dat je dit hoort op de radio. We gaan straks nog even opnieuw contact met je proberen te maken. Want ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè, dat papa of mama dacht, ja, wie is dat nou weer die belt? Dus alvast, jongens, tip voor iedereen van morgen. Als je nou meedoet met de prijsvraag, zorg even dat papa en mama op de hoogte zijn. Want dat gebeurt wel eens, dat ze dan niet weten dat wij het zijn die bellen.
2: Nee, nou goed. Ja. Meike, de prijs gaat naar Delft toe. En daar heb je hartstikke veel plezier van, dat weet ik zeker.
0: Absoluut.
2: Morgen, mocht je nou niet gewonnen hebben. Morgen hebben we gewoon weer een nieuw boek van Skoola.
0: Ja.
2: Klaar liggen in de studio. En die gaat dan misschien wel naar jou toe.
0: Met een andere rekenvraag, dat natuurlijk wel, hè?

0: Nou, even kijken. Ja, de bingomolen die staat al klaar. En de lijst is bij de hand. Dus dan kunnen wij gaan draaien.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik heb niet echt een voorkeur. Dus geef maar gewoon lekkere slinger.
1: Oké, maar lekkere slinger. Okay, nou. Oh. Haha, ik draaide de verkeerde kant op. Sorry. Ja, heb je af en toe. Het is ook nog vroeg voor mij, hè. Even kijken. Nummertje 11.
0: Even kijken, nummer 11, dat is een beetje bovenaan de lijst. Dat is het liedje, ik ken dat liedje helemaal niet. Het is een beetje alsof je in een snoepwinkel staat.
1: Hè? Stiekem snoepen?
0: Nee. Alsof je in een snoepwinkel staat. Namelijk, het liedje heet Ogen en Oren Tekort.
1: Maar je hebt toch geen oren nodig als je in een snoepwinkel staat? Kijk, nee, ogen, oké, dat snap ik. Maar oren?
0: Ja, nee, daar heb je ook weer een punt. Nou goed, ik weet ook niet waar het liedje over gaat. Laten we hem aan gaan zetten. En dan kunnen we zometeen zeggen, oh ja, dat liedje. Of misschien helemaal niet. Ja, dat weten we niet, hè.

0: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Evie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo, Kids Radio. In de ochtend.
3: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Nou ja, zin in de zomer, dat hebben we allemaal. En Titus en Fien, die hoorde je net. We doen graag met ze mee.
2: Nou, sterker nog, die zomer die komt eraan. Hè? Je hebt het net al gezegd, de 30 graden, we kunnen het bijna voelen al.
4: Ja, nou ja, daarover gesproken, vandaag wordt het ook al lekker weer. 20 tot 25 graden.
2: Oh,
4: morgen kan het nog een klein buitje vallen, maar wordt het ook gewoon heerlijk weer.
2: Mm-hmm.
4: En dan na morgen, dan zitten we al, even kijken, donderdag, vrijdag. Ja, en dan gaat het richting de 30 graden heen.
2: Ja, ik kan daar wel naar uitkijken hoor. Op een gegeven moment dan is het weer te warm. Maar ik loop nu al de hele week weer met vestjes rond. En ik had vorige week zelfs een trui aan omdat ik het zo koud had. Het is toch gek om dat in de maand juni te doen.
4: Ja, niet vergeten trouwens, aanstaande zaterdag, ja, dan speelt het Nederlands elftal om 7 uur 's avonds. Hartstikke leuk om met z'n allen naar te kijken. Zondag, dan is het Vaderdag.
2: Ja, oh, niet vergeten inderdaad. Ja, je zou bijna
4: niet
2: denken,
4: vergeten. Ja. Nee, dus daar moet je wel aan denken. Dus niet die denkt dat alle aandacht naar het voetbal gaat. En dan zondag dat papa denkt, ja, maar het is toch vandaag mijn dag.
2: Ja.
4: Ik heb een goede tip, zeg maar. Want cadeautjes vinden papa's leuk.
2: Ja.
4: Maar nog leuker is het om... ja, iets met z'n allen te gaan doen. En de leukste tip die ik vond was de volgende. Als je nou wakker wordt, dan geef je papa een kopje koffie.
2: Mm-hmm.
4: Of een kopje thee, wat hij hier graag wil. En dan zeg je, jij beslist vandaag alles. Kortom, geef de dag aan papa. Papa mag bepalen wat er die dag gebeurt. Dat vinden papa's leuk.
2: Dat klinkt een beetje als de Yes Day, maar dan voor kinderen. Ja, nou ja, ik weet niet of je als kind daar natuurlijk heel, heel blij mee wordt. Want misschien dat papa zegt, nou, dan gaan we de hele dag de tuin snoeien en gras maaien. En dit. Ja, dan...
4: Nee.
2: Ja.
4: Ja, misschien toch niet zo'n goed idee. Nee.
2: Maar misschien de helft. Dan vraag je in ieder geval wat papa wil eten. Dat kan ook, hè. Dat is ook vaak op je verjaardag een vraag.
4: Ja, dat is zo. Dat is zo. Nou ja, het wordt lekker weer. Dus waarschijnlijk dat papa zegt, ik gooi de barbecue aan.
2: Oeh, dat is wel een goed idee hoor.
4: Ja.
2: Lekker.
4: Aanstaande zondag dus, hè? Niet vergeten.

0: Nou, dat buitenspelen, dat gaat volgens mij wel goed komen. Want als je nu al naar buiten kijkt, tenminste hier bij de studio, dan schijnt het zonnetje. Dus straks, als je lekker naar school gaat, kan je vast ook wel weer gaan buitenspelen. Zeg, Arnoud, naar schoolalarm, het is toch echt wel de tijd om dat nu te gaan laten horen op de radio. Maar ik heb nog even een berichtje terug van mama Esmeralda. Die vond het helemaal leuk dat we net een stukje lieten horen uit de film van De Kleine Zeemermin, dat mooie liedje. En ze zegt, ja, ik ben moeder van Fien. Fien is pas 2 jaar, dus wij zitten straks klaar voor het naar schoolalarm. Alleen wij noemen dat het peuterspeelzaalalarm. Kijk, ja, dat is ook leuk.
1: Er wordt een hele lange zin, dus dan wordt het het naar school en het naar de peutergymzaal.
0: Nee.
1: Speel.
0: Peuterspeelzaal, heel goed.
1: Dat is het, ja. Oké, nou dat is een hele mond vol, maar goed dat je het daarvoor gebruikt.
0: Absoluut.
1: En kijk even op mijn klokje, het is 17 minuten over 8. Dat betekent dat we snel moeten zijn.
0: Ja.
1: Veel plezier op school of bij de...
0: Peuterspeelzaal, heel goed.
1: Bij de peuterspeelzaal.
0: Ja.
1: En dan gaan we het alarm laten klinken. Daar gaat hij. Ik ga aftellen, ik zet de megafoon even aan. Wacht even, klik.
2: Ja, nou doet hij het. Dames en heren, jongens en meisjes, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dat waren de Sasha Boys op Hallo Kids Radio. Ja, we moeten nog eventjes geduld hebben voordat er weer nieuwe muziek aankomt. Want ja, die film die is al aangekondigd dat er een deel 2 van gaat komen van de Demon Hunters. Maar ja, dat is pas in 2029.
1: Ja, dat is wel grappig. We hadden een uurtje geleden hadden we Elise aan de telefoon, die vandaag 13 jaar is geworden. Elise was de allereerste, weet je dat nog, die met dat liedje van Huntrix kwam. Die zei, dat is leuk, dat moeten jullie draaien. Golden, nou dat hebben we geweten Elise, dat is een grote hit geworden.
0: Ja, niet alleen Golden, hè, de Sasha Boys, het liedje wat je net hoorde, Soda Pop is ook een grote hit geworden. En natuurlijk al die andere liedjes uit die film. En dat maakt het natuurlijk ook wel weer leuk, hè, zo'n radiozender speciaal voor kinderen. Want we hebben net al wel vaker liedjes gedraaid uit films. Ik bedoel, wat dacht je bijvoorbeeld van Diep in de Zee van de Kleine Zeemermin? Die was net ook al voorbij gekomen.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, hey, zometeen tussen alle leuke liedjes door is het tijd voor een verhaaltje. En dat wordt verteld door die boom. Je weet wel, Sprookjesboom.

0: meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
1: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
1: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
1: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een daar.
4: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken.
4: Eten.
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
5: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
0: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
1: Psst! Wolf!
3: Huh?
1: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de andere, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
1: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
6: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
6: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
6: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
1: Eigen schuld. Hele dikke bult.
6: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
1: Oh nee, we blijven je huis eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
1: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel in het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Sarah Larsen is inmiddels ook hartstikke bekend bij onze luisteraars. Ook al maakt ze inmiddels alweer een tijdje muziek. Want ja, lang leven TikTok natuurlijk. Als je een grote hit daar hebt, dan weet binnen de kortste keren iedereen wie je bent.
1: Hallo Kids Radio.
2: En we zijn naartoe aan de Go Kids tip van de dag. Bij gokids.nl, daar vind je het wel. Met een streepje tussen Go en Kids trouwens. De leukste uitjes van Nederland. En dat is leuk voor als je in de zomervakantie in Nederland blijft. Of misschien dat je denkt, ja, zomervakantie. Ik wil komend weekend wat leuks doen. Nou, we zitten deze week in de provincie Brabant, Noord-Brabant. En we zijn al even in Eindhoven op bezoek geweest bij het prehistorisch dorp. En nu gaan we door, steken we even over naar Oorschot. Ik zeg het even verkeerd. Nee, we gaan naar Volkel. Morgen gaan we naar Oorschot.
0: Heb ik het al verklapt dat we morgen gaan doen?
2: Ja, nee, we gaan naar Volkel, naar het dierenpark Zizo.
0: Ah, een dierentuin is altijd leuk.
2: Ja, en het is wel bijzonder. Het is de eerste zorgdierentuin van Nederland. Het is kleinschalig, waar educatie en zorg centraal staan. Dus er wordt echt ook voor de dieren gezorgd die het wat lastig hebben. Het is een zorgdierentuin waar ook mensen met autisme een dagbesteding vinden.
0: Oh, dat is leuk. Dus je mag ook komen helpen dan.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, het is verrassend gevarieerd. Het is een kleine dierentuin met unieke soorten zoals hyena's, zwarte beren, kamelen en reptielen.
0: Nou, dat noem ik geen kleine dierentuin.
2: De dieren zijn niet klein, nee. Inderdaad. Nee. Nee, want ik zit even te denken, reptielen, dat zijn ook slangen toch en zo?
0: Oh ja, is niet mijn favoriet.
2: Nee. Nou ja, en je kan ook nog een beetje leren om zelf dierenverzorger te worden tijdens de speciale Zizo Experience. De Zoo Experience is dat.
0: Aha. Nou ja, ik denk leuk, dat er veel kinderen zijn die dat graag later zouden willen worden hoor. Stond ook vaak bij mij in het vriendenboekje. Dat ik klasgenootjes had die dat graag wilden.
2: Nou, je vindt het in Volkel en het heet dus Dierenpark Zizo

0: Bye.
1: De vier seizoenen, daar zongen Fien en Teun over. Nou, en het nieuwe seizoen staat al bijna voor de deur, hè? Komende, moet ik even nadenken, Arnold, wat was het ook weer? Zondag, hè? Dan wordt het zomer officieel.
2: Ja, komende zondag wordt het zomer. Mm-hmm. Wordt het, even kijken, vanaf donderdag, vrijdag wordt het echt warm.
1: Ja, 30 graden.
2: Ja, weet je wat het, ja, maar wat het dan is in Nederland, dan is het waarschijnlijk zaterdag nog een beetje lekker weer. Alleen, het gaat ook weer meteen heel veel regen en onweer.
1: Oh.
2: Want ja, dat is vaak, ja, in Nederland met dat hete weer. Dan komt heel veel regen en onweer. Dus dan is het zondag alweer gedaan met de zomer. Ja,
1: nee. We gaan het, hoe noem je dat op met zo'n moeilijk woord? We gaan het manifesteren. Oftewel, nee, die lekkere zon, die bestellen we voor volgende week ook nog gewoon.
2: Nou, dat vind ik, nee, vind ik goed. Maar ik zat er gewoon even het weerbericht voor te lezen. Ah, ja. Dus dat is gewoon wat het is. Maar nee, het zal vast wel warmer worden. Het is uiteindelijk dan gewoon zomer. En de korte broeken weer. De zwem... Voor de papa's trouwens, de zwembaden kunnen weer opgeblazen worden.
1: Ah ja, nou, sterker nog, ik denk dat een paar weken geleden hadden we die 30 graden. Ik denk dat er toen al een hele hoop zwembadjes zijn opgeblazen. En dat daar nu gewoon een zeil overheen ligt om te wachten om weer open te kunnen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hé, hey, zometeen het peuteruurtje van Hallo Kids Radio en van Dikkie Dik. En Dikkie Dik is natuurlijk is ook een beetje een jeugdheld van mij, hè. En een kat, daar hou ik van. Dus die hoor je zometeen extra vaak. En
1: vanmiddag... Nou ja, niet alleen van jou, hè, Dikkie Dik. Sterker nog, die komt binnenkort weer in de bioscoop. Dus hij is nog steeds super populair.
2: Ja, dat is zo, dat is zo. Na schooltijd, voor iedereen die wel gewoon naar school moet... is er De Wereld van Studio 100 om 3:00. En wij zijn er morgenochtend weer met een nieuwe ochtendshow. En die begint om 6:00. En dat is de moeite waard. Dus hopelijk tot morgen.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga ze door.
1: Tijd om in te stappen. Want de bus gaat zo rijden.

0: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Waar denk je nou dat Beer toch kan zijn? Zit hij achter het keukengordijn? Misschien is hij wel hier in de pan. Nee. En hij zit ook...

heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer. En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Och, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, en ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, een nieuw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ah, mooi. Ja, dat is goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
10: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
10: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
10: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst.
10: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
10: Hé, ja.
11: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
10: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
11: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van dat kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Yeah. Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Mais bouge les
1: Verdwaald. Woes en Pip willen vandaag naar het bos. Maar dat is buiten de tovertuin.
2: Tante, mogen we vandaag een keer naar het bos?
3: Nou, dat lijkt me niet zo goed.
2: Oh, tante, alsjeblieft.
3: Nou, goed dan. Maar jullie zijn wel... voor het donker thuis. Horen jullie wat ik zeg?
2: Ja hoor, tante. Is goed.
4: Wat zei tante?
2: Tante zei voor het dondert thuis.
4: Ja. Oh ja, als het gaat donderen en bliksemen moeten we niet in het bos zijn. Veel bomen hier, hè, Pip. Kunnen we lekker tegenaan plassen.
2: Goed idee, Wessel. Kijk, daar staan ook hele mooie plasbomen.
4: Ja.
2: Hier, Woesel. Gooi hem maar. Wie hem het eerste pakt. Goed. 1, 2, 3.
4: Goed hoor. Maar nu mag ik tellen. 1, 2, 3.
5: Ja, Pip. Ik zie helemaal geen pad meer.
4: Weet jij de weg nog terug?
2: Ja hoor, tuurlijk. We moeten die kant op. Oh. En dan bijt die ene boom de andere kant op.
4: Ja?
2: Dan is daar ergens dat pad of... waar was dat nou ook alweer?
6: Oh, we zijn verdwaald, Woesel. Al die bomen lijken op elkaar.
5: En het wordt ook al donker.
6: Dat zei tante Perenboom.
2: Wat?
6: Nou, dat we voor het donker thuis moesten zijn.
4: Oh, hadden we nou maar goed geluisterd. Tante zou wel boos zijn.
6: Wat was dat?
2: Oh, Woesel, ik wil naar huis.
4: Ja, kom maar. Volgens mij moeten we deze kant op. Pip, Pip, waar ben je? Hey, Pip. Psst, waar ben je nou? Pip, ik vind het niet leuk, hoor. Wow, een monster. Paf, wegwezen. Ik ben echt niet bang voor je, hoor. Wow.
6: Woeseltje, wat is er aan de hand?
4: Pas op, een monster met 5 poten.
2: Nee, joh, dat is geen monster. Dat ben ik.
4: Oh, ben jij het? Ik dacht dat je een heel gevaarlijk monster was.
2: Wel nee, gekkie. Ik was je kwijt. Maar nu heb ik je weer gevonden. We moeten wel goed bij elkaar blijven, hoor.
4: Wie is daar? Oh, oudje, we willen zo graag naar huis, maar we weten niet hoe.
7: Hoe, hoe.
8: En we zijn zo moe.
7: Moe, moe. Kom maar, hondjes. Ik wijs jullie de weg naar huis toe. Toe, toe.
3: Foei, Woesel en Pip. Jullie zouden toch voor het donker thuis zijn?
2: Ja. Sorry, tante. We hadden het niet zo goed verstaan. En nee. Toen waren we ineens de weg kwijt. Ja. En het was heel donker en... Nou.
3: Nou, jongens. Stil maar, Pip. Het is al goed. Ik ben blij dat jullie thuis zijn. Ga maar gauw jullie bedjes in.
2: Oh, hey, tante.
3: Wel te rusten en oogjes toe.
2: Te rusten, tante.
7: Toe, toe.
1: Woesel en Pip moeten natuurlijk wel goed luisteren. Dat is heel belangrijk. Gelukkig zijn ze nu weer veilig thuis. Dank je wel, uiltje.
2: Oeh, oeh.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
3: Ik ben de Weerman van

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Kids Radio is echt super, super, super cool. Echt super cool.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: ik klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Co-Kabouter.
1: 6, 7, 8,
2: hier vindt hij me nooit.
1: 10. Ik kom. Buutreus.
2: Hé? Huh?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè?
1: Hé, hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Ka Kabouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q. Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, huh? Dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we... Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja. Hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja, ja.
1: En dan komen we weer precies hier terug.
2: Goed. Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
2: Oh ja.
1: Wie het eerst hier terug is,
2: ja,
1: mag het hebben.
2: Zo. Klaar, start af.
4: Hé, hey, nu geen. Ho, ho.
2: Hé, hey, wacht op mij.
1: Zo, die is voorbij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
2: Huh? Gij hier? Ja. Ik was hier al lang. Dag. Hé, hey, wacht. Hey, hoe kom ik hier?
3: Ik was er al lang. Nou, dag.
2: Maar, allee. Wacht op mij, hè.
1: Ik was er al lang.
2: Maar dat kan je.
1: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
0: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: Meer muziek, minder schermtijd.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hi, ik hou echt van jullie. Doei. Gaat zo door, hè?

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

'S morgens stap ik fris uit bed, begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt, zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine, springen op de trampoline.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar!

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
3: Zo, we zijn er.

0: Telen doe je nog altijd niet.
1: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie Bartie.

0: Schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep, en die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus.
1: Hm?
0: Niet waar.
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuke bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.

0: Morgen weer na schooltijd
1: om 3:00.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ihr habt hier Juli. Lecker, oder?
1: Lecker Hopje!
0: Ooit was ik als moedergeit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker Hopje! Jullie?

0: Maggie.
1: Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
4: Opstaan.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Soms gaat niet.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah. Yo, listen up. Here's

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
2: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
2: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet u?
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou daar in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu, laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkool wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkool naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkool stond de stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, loste ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: dankje. Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? We moeten wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuifspeltjes.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: mensen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio, liefst Daphne.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
1: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
2: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
3: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
4: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
3: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
3: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een Roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
2: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
3: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
2: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
3: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
2: Kan dat geen kwaad?
3: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich. En Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
3: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
4: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij.
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
4: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
5: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
4: En toch wil ik het weten.
5: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land. En waar nog jaren later over werd gepraat.

op zeg. Ik moet er zelf van gapen.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Nee, dat is toch fout.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje.
4: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Op uw plaatsen.

0: struik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

katten rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstens vol met al vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in je

0: nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!